Miska nou niet dit en tuit tagoboka ja chiga hegen saga hegeni ja Hatchet Lake Denny Sulini First Nation Wallaston ja gane manimaga so kaya sisko chosistano igoma All Weather Road trinto kate pisho na